iedereen. Ik eet gedenk, ik zoek die zeer. Niet gewit, ik ga het vinden, nou boer. Ik eet gedenk, ik zoek die hier.